voedseldaadjes de hele wereld. Hè? Dan was er minder ellende. Maar helaas, ze zijn echt. Matika hoorde hier met de Toy Soldiers aan het begin van dit ochtendradioprogramma. Voor de wekker wakker op deze dinsdag. We zijn 29 september alweer. Ja, het gaat hard. Moet even kijken, want ik zag hier wat liggen. Ik dacht, oh ja, het is waar ook. Dat liedje, dat moeten we straks even gaan draaien. Een cd-singeltje, lekker ouderwets. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag 29.09. Ja, een masterstudent psychologie die tijdens een tentamen met toestemming naar het toilet ging, die heeft toch de regels overtreden. De examen.

commissie van de Tilburg University. Die verklaarde het tentamen ongeldig, zo heeft de regionale omroep gemeld. Ja, de student moest tijdens het tentamen ouderpsychologie dringend naar het toilet. Nou ja, ze vroeg hiervoor toestemming aan de enige surveillance die in de kleine zaal met 30 studenten was. En die vertelde dat ze moest wachten totdat de tweede surveillant gearriveerd was. Ja, om fraude te voorkomen mag een student alleen onder begeleiding de zaal verlaten. Nou ja, na 15 minuten werd de nood te hoog en gaf de surveillant toch toestemming om zonder begeleiding naar de wc te gaan. Nou ja, bij terugkomst moest de student een formulier ondertekenen en een identiteitsbewijs laten zien. In dat formulier stond dat ze zonder toezicht de zaal had verlaten. Ja, hierop besloot de examencommissie uiteindelijk dat niet kon worden vastgesteld of ze het tentamen zelf gemaakt had. Ja, ook schriftelijk verweer is er geweest van de student. Maar de commissie die hield de voet bij stuk en moest de student het tentamen opnieuw maken. Ja, de student die vindt het niet eerlijk. Volgens haar had de universiteit vooraf moeten zeggen wat de consequenties waren van haar onbegeleid toiletbezoek. Ja, ook had ze geen keus omdat ze op dat moment geen tweede surveillant had. Ja. Ja, de universiteit heeft nog geen commentaar gegeven. Ja, als je dan niet weg mag en je moet een kwartier wachten en er komt maar niemand. En je raakt anders je tentamen kwijt. Ja, ik zou dan gewoon in die zaal gaan pissen. Ja, ik zou gewoon een hoekje uitzoeken. Ik zou daar gaan pissen. Ja, en zeggen, ja, sorry, ik mag de zaal niet verlaten. En ik moet toch nodig naar de toilet. Dus dan doe ik het hier maar. Ja, en dan kijken ze maar raar. Maar ja, dan heb je in elk geval lik op stuk gegeven. Hè. Dat zou ik dan doen, hè, persoonlijk, hè. Ja. Maar goed, dat eventjes terzijde. Het is vandaag dinsdag, 29 september. Welkom, dit is Voor de Wekker Wakker. We zitten weer helemaal vol, dus we gaan beginnen.

de jaren 80, Level 42 en Love Games bij Voor de Werken Wakker. Ja goed, kijk even naar het nieuws. Ja, de hitte van de afgelopen zomer heeft de economie naar schatting 9,2 miljard gekost. Ja, zo behoren de Europese landen Nederland en België tot de 5 zwaarst getroffen Europese economieën. In totaal drukken de hittegolven van 2026 de economische productie in heel wat Europese landen. Ja, naar schatting met 113 miljard. Dat blijkt uit het nieuwe Climate Economics Report 2026 van een kredietverzekeraar. Alleen Italië en Duitsland en Frankrijk lopen volgens het onderzoek meer economische schade op dan Nederland. Ja, België loopt ook heel veel schade op. Ik zie staan 9,4 miljard. En samen zijn deze 5 landen goed voor 81% van de Europese verliezen. Ja, het gaat hierbij niet zozeer om de directe zichtbare schade, zoals bijvoorbeeld oogsten die mislukt zijn door de hitte, of schade aan de infrastructuur, maar vooral om productiviteitsverlies. Ja, zo heet dat, hè. Dus veel schade door de hitte. Ja. Goed, nog meer nieuws vandaag. De eerdere uitspraak van de premier Rob Jetten dat de organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek zouden moeten geslagen was volgens de premier een slip of the tongue. Hij beloofde om voortaan beter op zijn woorden te letten. Ja, Jetten deed de uitspraak afgelopen zondag op het congres van zijn partij. Het ging in een vraaggesprek over organisaties die de rechten van bijvoorbeeld queer personen, vrouwen en mensen van een andere afkomst willen inperken. Die gaan we niet laten winnen, zo zei hij. Die gaan we vol op hun bek slaan. Dat zei Jetten op het podium van het congres. Dat had hij beter niet kunnen doen, want hij heeft veel tegenval gehad. En de populaire Turkse stand-up comedian Deniz Goktaş is tot 19 maanden cel veroordeeld. Hij zou president Erdogan zeg maar beledigd hebben en van religieuze waarden. Hij werd vrijgesproken van het aanzetten tot misdaad. En hij mocht in afwachting van het hoge beroep op vrije voeten de rechtszaak af gaan wachten. Nou ja, Goktaş werd op 2 juli aangehouden. Toen hij terugkwam van vakantie, hij had net een voorstelling op YouTube geplaatst, waarin hij onder andere zei dat Erdogan een dictator is, psychische hulp nodig heeft en zich schuldig maakt aan vriendjespolitiek. Nou ja, de video is veel bekeken, 15 miljoen keer. Fragmenten ervan werden massaal gedeeld op social media, totdat die om veiligheidsredenen is geblokkeerd. Dus de video kun je dus nu niet meer bekijken, nee. Goed, het weerbericht vandaag. Regelmatig de zon met wat hoge wolkenvelden. Kijk, dat is weer een nieuwe benaming. We hebben te maken met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Het wordt uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 25 graden in het westen van het Lage Land tot 28 en 29 graden in het zuidoosten. Ja, dus vandaag wordt een warme dag, mensen.

Beetje aparte dagtoppen, maar wel lekker. Een beetje apart, hè? Take the Box, baby, van One E Bucket. Bakpit, moet ik eigenlijk zeggen, is vandaag de dagtopper op deze dinsdag, de 29e september. Ja, vandaag is het trouwens de heilige Michael. Het is een wispelturige weersvoorspeller. Aan de ene kant belooft deze heilige een nazomertje. Ja, hij zegt onder andere 8 dagen zonneschijn geeft Michael om wel te zijn. Maar de vreugde zal van korte duur zijn. En dan hebben we ook nog eentje. Michael brengt de winter onder zijn kiel. De zomerkleren kunnen de kast in. En de heilige die verbiedt het strooien hoed en linnen kiel. Kijk, dat zijn leuke teksten van het verleden die nog steeds op tegeltjes voorkomen. Als je bijvoorbeeld in de kringloopwinkels bijvoorbeeld kijkt naar wat oude spulletjes voor weinig geld, dan zie je die tegeltjes nog wel eens voorbij komen waar deze teksten op staan. Hè? Ja, vandaag hebben we dus het Sint-Michels zomertje. Want zo wordt hij ook wel genoemd. Nou ja, vandaag, ik had het al gezien, hè? En ook al gezegd, wordt vandaag warm weer. Ja, nou hopen dat het er beter uitkomt dan gisteren, want ik had gisteren ook al mooi weer voorspeld. En nou ja, toen ging het in 1 keer in de middag regenen. Dus dat viel wel een klein beetje tegen. Maar goed.

Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde. Ja, het is Donna Gillissen die we horen. Ja, ze heeft al zeg maar meegedaan aan diverse wedstrijden. Onder andere in Tiel. Daar had ze het Smartlab talentenjacht gewonnen. En ook bracht ze onder een artiestennaam in samenwerking met Virgil Voer de track Liefde is lekker, maar lekker is niet altijd liefde uit. Nou ja, dat liedje dat hoorde je dus net voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goed, het is druk op de weg, de A15. De N3 oppassen geblazen. Dat zijn de enige op dit moment. Vooral Dordrecht-Papendrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden. En daar is vooral bij Dordrecht Centrum wordt daar aan de weg gewerkt. En daar is ook, er zijn ook bepaalde wegen afgesloten. En dat betekent dus opstoppingen. Dus als je daar naartoe gaat, hou daar een klein beetje rekening mee.

Beste zangers, de beste zangers, de beste zangers van 2024. Tangoween en I Dream to Dream. Ik ben trouwens benieuwd of dit jaar de beste zangers ook nog terugkomen, hè, met wat liedjes. Want ik vond het wel leuk, hè, dat artiesten dan weer liedjes van andere artiesten deden. En dat op een hele bijzondere wijze. Hè? Ja. Goed, voor de Wekker Wakker, ja, dan worden wel wat wedstrijden georganiseerd. Ja, zo was bijvoorbeeld ook nog de wedstrijd De Lekkerste Bal Gehakt 2026. Ja, de gehaktbal is onmiskenbaar in de keuken. Nou ja, ambachtelijk bereid, herkenbaar, vaak rond van vorm, sappig en vol van smaak. Ja, slagers uit heel de Lage Landen hebben laten zien waarin hun gehaktbal zich onderscheidt. En ja, ik vind bijvoorbeeld een gehaktbal, ik vind het best lekker. Maar een gehaktbal moet niet helemaal rond zijn. Ik vind, dan moeten er ook wat hoekjes en wat haakjes en ja, toch een beetje een aparte vorm hebben, zeg maar. En dan vind ik hem met uitjes ook wel lekker. En dan wordt zo'n gehaktbal, zeg maar, gedraaid. En dan komen er uitjes binnenin. Vind ik ook heerlijk. Een klein beetje sambal erbij, hou ik ook wel van. Dus wat dat betreft, nee. Gehaktballen zijn er in veel geuren en smeuren, hè, zeggen ze wel eens. Ja, in Akkrum bijvoorbeeld is een keurslagerij in de top 10 terechtgekomen. Ook een slager uit de Buitenpost, uit Berkel en Rode Reis. Daar is een slagerij in de prijzen gevallen. In Dordrecht, Eindhoven, Honselersdijk. Ja, daar zit ook een goede slager schijnbaar. Ook in Drunen en in Maden. Ja, de Lekkerste Bal Gehakt 2026. Moet je nagaan. Ja, de coördinatie van de keuring die lag in handen van de vakopleider Voet. Nou ja, zo werd ook de keuring begeleid. En een onafhankelijke vakjury die heeft de producten beoordeeld. Ja, de gehaktbal van 2026. En dan wel de lekkerste gehaktbal.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootaandert.
2: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Grootaandert.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Radio Groot Aaldert.

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Zo lang geleden, jaren 70 vrienden. Al Stewart and the Year of the Cat. En dit is heel recente Bazaar van Godlos. En straks gaan we samen naar de kermis.

kermis is altijd gezellig. Ik nam je mee uit de jaren 60 met deze Siska Peters en Romy Tober. Maar een jaar geleden werd het nog gecoverd door Laura Lynn samen met de Romeo's. Dit is ook leuk. Genesis and the Land of Confusion.

0: Radio Groothout Helden. Van Milli Radio.
1: Hello everybody!
2: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan is hij.
3: I love it because it feels so great.
4: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

heeft al heel wat projectjes achter de rug, maar ze heeft ook zo'n mooie stem. Jocelyn Brown, featuring Incognito. Of is het juist andersom? En Always There. De hitkampioen met 1 uur Feel Good met nieuw Fleetwood Mac en Little Lies.

Dit zijn de nummers die helemaal in een feel-good programma horen natuurlijk. Fleetwood Mac. Deze man is het een hele tijd stil geweest en hij is volop aan het werken aan een comeback. Dit is Erik Goossens. Dit is

0: De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert.
1: This is your station. Your music.
2: De hitkampioen. Enig in zijn soort.

0: lekker zelletje elektrisch jazz. Met een gedegen muzikale opleiding. Het waren wel weer de jaren 70 voor ILO, Electric Light Orchestra. It's a terrific thing.
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knip.

ons ooit eens in de Gijsselleden op die high school hadden gezeten. Hoho, hadden we de bloemetje in buiten gezet. Quiz! Heerlijk vet, is niet lelijk. Was Frankie Valli uit de Gijsselleden. Lieve luisteraars, wees welkom. Lekker terug in de voltooid verleden tijd en uur.

zoals Esther. Love is like a mountain. Lieve vrienden, waar ook deze aardkloot. Het komt allemaal naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Tot zometeen voor jou een fijne voor 8.

0: Zuid-Afrika, dat was een thuisbasis. Dat was 1978. Scoorde ze hiermee de eerste hit, tegelijkertijd een wereldhit. Dat was, en het waren de dames van Cloud. Ze zongen voor jou alleen. Substitute.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Dat leven toch in een lekker landje, vrienden. Ja, je kunt natuurlijk ver weg gaan op vakantie, maar... Och, heerlijk in eigen huis.

Het was wellicht weer een hele fijne voor achter de keukengordijn. Hè? Vandaag was het de buurt nogmaals aan Nico Haak. Ik geef... Wat? Ik geef hem Holland. Geef je hem Holland? Ja. Geef ik ook op het IJsselmeer. Lekker joh. Daar gewoon. Helemaal. En de Bee Gees en Staying Alive. Lieve Lloyd van Hoijten. Ik neem je graag mee naar Liverpool. Naar de River Mersey.

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige kerel.
1: Is hij eens goed bier?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Heb ik dan mijn glas gelaten? Wordt het toch nog gezellig?

opslagsperiode, lieve vrienden. 70s muziek. Uit de jaren, gouden jaren 70 van de vorige eeuw. Dat was toch lekker, hè? 1978, The Shirts and Tell Me Your Plans. Terug op de radio in de middel van de roadshow. Al 74.

Wat was dit een disco helder een jaar geleden? We hebben erop gedanst. En kinderen? Ja, jongens, zeker meisjes als jullie luisteren. Jullie ouders zijn hier groot mee geworden. Deze lekkere platen van toen. Vrienden, dat was Jimmy Mahone en Dance Across the Floor. Wat rij jij? Een klein Volkswagentje. Nou, er waren artiesten die hadden andere wensen, hoor. Ja, luister maar naar...

Franse werk je zo lekker hoort, jongens. Is het net of Chopin het zelf heeft geschreven? Ja, de enige echte, the one and only Chopin. I like Chopin. Het was Casimo. Jaren 80 werk. Hey, en dit is de Middle of the Road Show. En we gaan naar Californië.

Of het een hit is geweest in de Summer of Love, vrij onduidelijk. Maar het was al 1968 voor Billy Joe Royal en Down in the Boondocks. Lieve luisteraars, je zou bijna zeggen, even een luisterliedje. Neem ik mee terug naar 1982. En we kennen vast de formatie Bloem nog. Met Joris Kim. Ja.

Nou, het zal je maar gebeuren, nietwaar? Bloem, omdat. Tijdsbeeld 1982. En je hoorde nog meer tijdsbeelden het afgelopen uur. Dit was voor jou de Middle of the Roadshow. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. En zometeen.

Shawn Mendes met The Summer of Love. Maar de summer is voorbij, hè? Ja, we zijn herfst. Vrienden, welkom. Vandaag 29 september. Blij om u weer te ontmoeten, hè? Ja, ja. Altijd mooi weer zien, altijd welkom. Je weet het, van maandag tot vrijdag is de studio open. Je kan langskomen, je kan gedag komen zeggen. En misschien een koffie drinken. Is allemaal mogelijk, hoor. Ja, ja. Weer of geen weer met huishoudtip, met het weerbericht. We kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En we hebben muziek. Ik heb de Mavericks. Ik heb de mama's en de papa's. Ik heb ook eentje van Aaron Blommaert. Ik heb Herman Hermits. Ik heb Chubby Checker. Ik heb Gerard Joling en vele anderen. Tweede plaat, Bobby Solo. Het is eigenlijk ook boter in mijn vrouw, maar ja, die meneer heet zo. Wat kunnen we eraan verhelpen? Una lacrima sul viso.

Zwartkuil met Onderweg. Als je in België nog studeert, dan krijg je momenteel tot je 25ste kinderbijslag via het groeipakket. En daar wil de Vlaamse regering nu een streep doortrekken. De maatregel maakt deel uit van een grote besparingsoefening. Tegen 2029 moet Belgisch Vlaanderen 3 miljard euro vinden om de begroting op orde te krijgen.

0: voortaan via internet. Wees van harte welkom bij Groot Geavond.
1: Dinsdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

The Mavericks met Pizzerico. 58 jaar geleden, het was 29 september 1968, had de eerste uitzending plaats van de Fabeltjeskrant. En dat op de Nederlandse televisie. Ook internationaal was de Fabeltjeskrant een enorm succes. De rechten op het programma werden verkocht aan meer dan 40 landen.

0: Onze huishoudtip van vandaag.
1: Na het snijden van uien heb je vaak stinkende handen. Hoe ga je nu die uiengeur verwijderen? Wel, wrijf je handen in met tandpasta of zout. Spoel nu je handen en je zal merken dat je handen weer heel fris ruiken.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Radio Groothaaltert brengt muzikale kleur in je leven.
1: Informatie en leuke muziek. Dit is Weer of Geen Weer.

zijn ze van die liedjes die je decennia lang kan beluisteren. Hè? Herman Hermits met namelijk Today. 3 jaar geleden is de film Sweet Dreams goed voor 6 gouden kalveren op het Nederlands Filmfestival. Waaronder het Gouden Kalf voor de beste film.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Vanavond in Thuis, 20:20 op VRT. Marie zoekt opnieuw toenadering tot haar zoon. Rosa beleeft een nieuwe start, maar deelt ook een waarschuwing uit. Cody probeert Judith een duw in de juiste richting te geven, net zoals Anna Céline opvangt. En Christine durft zich bloot te geven. En dan Familie op VTM vanavond 7:55. Mieke heeft haar bedenkingen bij het voorstel van Hanne aan Erik. En Matthias heeft twijfels bij het plan van Cedric. Veronique eist antwoorden. En Rudy vraagt Benny om tegen betaling klusjes te komen doen. Josephine is Nico's negativiteit beu en zet hem op zijn plaats.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Salvatore Adamo, met Quand les roses. We gaan kijken naar het weerbericht vandaag. 28 graden. Wat houdt je tegen om buiten een terrasje mee te pikken? Morgen woensdag 27, donderdag 20. Maar dan is eigenlijk het mooie liedje voorbij hoor. Want donderdag is de zon weg, er zijn wolken en het gaat regenen. Vrijdag 19, zonnige dag. En dan zijn we toe aan het weekend. Zowel zaterdag of zondag 18 graden, zon met wolken. En dan maandag 17. De vakantieoorden in Tenerife 27, in Las Palmas 25, in Malaga ook 25 graden. Het is in Frankrijk, in Nice, dat is aan de Côte d'Azur. Ja, daar is het 24 graden. In Antalya 28 en in Benidorm 26. Bedankt dat het bij ons was, vrienden. Morgen zijn we terug. Wat dacht je wel? Ja, weer of geen weer van maandag tot en met vrijdag. We gaan eruit met Donnie en Mary Osmond, broer en zus. En dit heb ik altijd een leuke plaat gevonden. I'm living it all up to you. We leven en welzijn. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
1: Ruist als het water van de Noordzee.
2: Dit

Ja, inderdaad. En wat klinkt ze toch lekker internationaal met deze nieuwe songs. Dat ze altijd maar uitbrengt natuurlijk. Ik heb het allemaal over Davina Michel natuurlijk. En Heartbeat. Ja. Dinsdagmiddag. Ja, we zijn er weer natuurlijk voor jou hier op de radio. Op jouw fantastische radiostation. En we gaan ze weer draaien. De gids die jij graag hoorde in de lunchbreak. En ja, het lunchen doen we tot 1 uur natuurlijk met z'n allen weer samen. Even naar Frankrijk. Daar woont Michel Delpech nog steeds. En hier is hij met Le Printemps.

zingt mij altijd wat een klein beetje doet denken aan de Moulin Rouge natuurlijk. Inderdaad wel, Michel Fugain. En dit dan wordt een prentaal. Heel mooi land natuurlijk, Frankrijk. De mensen die er wonen, dat is natuurlijk weer iets helemaal anders. Ja, dat is natuurlijk wel mijn eigen mening. Dus Michel Fugain en Le Prent.

Zo, natuurlijk nog van die heet natuurlijk Kings and Queen. Ik heb het natuurlijk allemaal over Ava, Max, ja inderdaad wel. En bijzonder gezellig als je erbij bent natuurlijk. Hè. Ja. En als je aan tafel laat smakelijk eten natuurlijk. Ja, moet ook nog even onze collega's hiervoor bedanken natuurlijk. Hè. Ja, dat was een klein beetje vergeten. Dat gebeurt nogal eens tegenwoordig. Hoe het komt, weet ik niet. Het zal wel met de ouderdom te maken hebben of zo, denk ik wel dan. Het was een ex-gittipje van ons, Ava Max. En so am I. En hier is de lekkere gauwouwe uit de jaren 80. Hier is White Snake. En dit allemaal met hun Is This Love. Natuurlijk wel. Liefde voor de radio, liefde voor de muziek. En liefde voor jou, beste luisteraar. Dat hebben we. Klein beetje soft rock and roll uit het onderste van de kasserol. Van harte welkom, moest je pas afstemmen.

inderdaad. En ze is lieftallig, hè? Ja, inderdaad wel. Zo moet je twee keer moeten vragen natuurlijk. En natuurlijk krijg je een kusje hier, een kusje daar. En en de rest komt er natuurlijk bij. Sixpence None the Richer. En Kiss Me hier in de Lunchweek deze dinsdagmiddag. We zijn er nog tot 1 uur natuurlijk. En straks ook nog de onvergetelijke plaat. En het heetste nieuws van toen. En het heetste nieuws van toen. Zo ik even over Shocking Blue en Bananarama. Wat gaan die twee met elkaar? Wel, dat hoor je straks allemaal hier in de Lunchbreak natuurlijk. Straks zijn het heetste nieuws van toen. Hier is de Boys Kags. Lidl Shuffle.

naar onze onvergetelijke hit voor vandaag, dinsdag natuurlijk. En dat was muziek van The Carpenters. Alsof je dat nog niet wist natuurlijk. En On The Top Of The World, ja, ja. Iedereen wil wel aan de top of the world staan natuurlijk. En geld verdienen en dergelijke meer en macht uitdelen. Goed, hier is Miley Cyrus en The Midnight Sky.

inderdaad een lekkere lunchbreak song natuurlijk als het ware. Miley Cyrus en dit allemaal met haar Midnight Sky. Ja, wat er dan allemaal gebeurt natuurlijk. De nacht heeft ze even voor zichzelf natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor het Geertse nieuws van toen. En hoe dat geworden is, wel, dat is... Je hoort het al, hè. Hier is Alicia Keys en Underdog.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Goedenavond, dinsdagmiddag. Van harte welkom in het Lunchbreak Breaking News van Toen. Eventjes het blaadje erbij nemen natuurlijk. En dat zonder blaadje zijn we nergens. Goedemiddag. Smakelijk eten als je nog aan tafel zit deze dinsdagmiddag. En als het je verjaardag is, wel hartelijk gefeliciteerd natuurlijk. We gaan terug naar 1970 of 1986. In 1970 scoort Shocking Blue een nummer 1 hit in Amerika met Venus. Ze zijn daar de eerste Nederlandse band die dat lukt. In 1986 stond het nummer opnieuw op nummer 1 in Amerika. En dat in een uitvoering van de dames van Bananarama. Hier zijn de Bananaramatjes en Venus. MUZIEK

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: Inderdaad, Amon Dietschhoff geeft een dynamische plaat, als je mij vraagt. Bijzonder gezellig als je erbij bent. En deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En ja, we waren nog een klein beetje aan het wachten. Ik denk dat hij er wel is.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Eerst terug uit verlof, hè? Inderdaad, wel onze Kees. Wat zit er nog in de broodtrommel vandaag? Wel, Dothan zit er nog in. Dan heb ik ook nog Boos. En dan hebben we ook nog de Corner Shop. Wie hebben we nog allemaal? Marcia Hines, de Gypsy Kings, Julia Leclerc en Ura Heep. Deze kom je nog allemaal tegen hier in de lunchbreak op deel 2. En dat doen we tot getezen van 1 uur natuurlijk. Eerst Boos en Loon.

inderdaad, zo is ook eens eventjes waar het blof dus een warme soep gehaald natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Bols en Anna Loos. En dit dan met hun Frankfurt Orde. Ja. Dit is voor onze Duitse vrienden natuurlijk. Hè. Ja, die ook aan de radio aan het luisteren zijn. Maar ergens op de middengolf of gewoon op de radio natuurlijk. Hè. Of op de computer. Je kunt ons overal ontvangen natuurlijk. 24 uur per dag, 7 dagen per week zijn we er voor jou natuurlijk. En dat allemaal hier met jouw favoriete radiostation. Everybody is happy. Hier is onze nood dan.

0: Inderdaad, hè, wat is mooi, mooi, mooi. Hè. Wat vindt men mooi, wat vindt men niet mooi? Moet maar eens vragen aan de mannen van de Clouseau, want ze zijn nog heel de week tot en met de vrijdag onze artiesten van de week natuurlijk. En dat was natuurlijk Clouseau en dat ze de mooiste is.
1: Jouw muzikale vitamines, elke maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1 in de Lunch Break.

0: laten we lopen. Stellan is weer al op onze eentje. Van de tiende natuurlijk. En inderdaad wel. Corner the Shop hoort je natuurlijk. En dan met een beautiful Asher of the 45. En ja, inderdaad, het is tijd geworden voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Wel, dit is geworden onze Spaanse vrienden. Hier zijn ze. De Gypsy Kings en Bailame. Wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Hakken we de weekend 2. Hakdag natuurlijk. Hè. Morgen woensdag zeker weten. Tot dan. Bedankt om te luisteren. En stay tuned on your station. Mm-hmm.

Yves' geschiedenissen van een accordeonist met een bulte. Ja, vroeger waren die accordeons veel zwaarder of nu? Oh, dat is één theorie. De andere theorie zeg ik ook. Hoe je een bult hebt, het beste dat je kan doen is accordeon leren spelen. Maar laten dat in de midden.

0: Mooi nummer in Dekker Radio. Als eerste vandaag van de Frank Boeien Groep. Zwart-wit uit 1984. Dat is een eeuwigheid terug en we draaien hem vandaag de dag nog steeds.
1: How sweet it is to be loved by you.
0: L'amour dossier met Gregory Porter.
1: How sweet it is to be loved by you.
0: En zo heet hij uit 2018 bij Dekker Radio.

0: Thank you.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

0: Mooie Franse muziek met Charles Aznavour en Isabelle. En Dekker Radio, daar luister je naar. De man met het rode haar, dat kun je niet zien, maar wel horen in de jingle. Deze jingle heet namelijk het rode mannetje. Nou, dat ben ik. Speciaal voor mij gemaakt. Nou, luister maar.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

0: nummer van nog niet eens zo lang geleden. 2018 namelijk. Lamont Dozier. Dozier zal je doen. En Gregory Porter.
1: Thank you.
0: Leuk hè? How sweet it is to be loved by you. Een oud nummer in een nieuw jasje, zullen we maar zeggen. Ik heb Gino of Gino Graus hier voor je. En een vreemde titel, ik wil je kussen. Zou die nou het kussen willen hebben of zou die iemand willen kussen? Ik weet het niet. Misschien als we het gedraaid hebben dat we het weten.

Lekkere muziek, hè? Uit 1974. Ja, toen maakten ze ze al, hoor. Hele mooie hits. Dit was Eric Clapton met I Shot the Sheriff. En we gaan gauw naar Cameo. Cameo mag je ook zeggen. I've Got Your Image.

0: Nummer uit 1985. Zit muzikaal perfect in elkaar. Van Camillo. I got your image. Ik ga eens eventjes kijken in Studio 2. Brandt daar een lichtje? Ja, daar brandt een lichtje. Ja. Hey, Wiebe. Wiebe heeft deze drie klaarstaan. Nou, dat kunnen we niet overslaan, hè?
1: Dadelijk onder andere deze drie.

Stevie Wonder en een hit uit 1972, zo lang geleden inderdaad. You are the sunshine of my life bij Dekker Radio, deel 2 en Javan. Esquinas heet dat, ik heb nog steeds geen idee wat dat betekent.

Phenomenon. Nummer 2024. Ja. En wie zijn dit? Welke buitenlandse groep is dit? Nou, mooi niet hoor. Fout. Nederlandse groep OG. Ze kunnen het wel hoor, die dames. Volgens mij zijn het zusjes. Klopt dat? Weet je wat? Ik ga het eens opzoeken. Maar niet nu, want daar heb ik nou geen tijd voor. Laura Pausini staat ook al een tijdje te wachten of ze mag zingen. Nou, Laura, doe je best, hè? Geloof me maar. Jij doet het goed. Fidati, di me.

0: stil.
1: Nog meer jij is fantastisch toch.
2: Slaap lekker, Eva de Roveren. En Diggy Dex hoorde je ook.
3: Menno Dekker.
4: Met de muziek van de jaren 70.
2: Zo, dat doen we snel. Chicago, ken je die groep nog? Oorspronkelijk Chicago Transit Authority. Another rainy day in New York.

Bekend nummer, hè, van Chicago. Not a rainy day in New York City. Nou, volgens mij is het er altijd zonnig. Maar goed, het regent er ook wel eens af en toe. Zo, hé. Agda en de Munnik, ken je die nog? Dan leef ik toch nog een keer. Hoe dan? Deze onzin hoor je bij het programma Dekker Radio. Luister maar.

Leuk liedje van Agda en de Munnik. Dan leef ik toch nog een keer. Ik wou dat dat kon, zeg. Tja, jongen. Kunnen we daarop inschrijven misschien? Ik ga het eens onderzoeken. We gaan eerst eventjes op de maan wandelen met The Police. Walking on the Moon. Grote hit van ze. Uit 1979 maar liefst.

We zijn er doorheen. Ik heb er nog eentje klaarstaan uit Duitsland, maar liefst. Een dol damesgezelschap. En zij nemen geen blad voor de mond, dames en personen. Nee, tic-tac-toe zegt waarop het op staat. Ich finde scheiße.

0: Door de jaren heen hebben ze toch wel een gouden repertoire uitgebouwd, deze mensen van de Rembrandts. Dat was Just the Way It Is, baby.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Ja, de dame is jammerlijk genoeg veel te vroeg ingegaan. Dat was de glorietijd van Jasmin met Altijd Weer Tik de Klok.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Let the show begin. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
4: Vlaamse Retro. Een programma om echt naar te luisteren.
5: Peter, op de

0: Ja, welkom. Uiteraard hier bij Vlaamse Retro. Het was nog Zwarte Lola met Oh La La et L'Amour.
1: Onvergetelijke hits in Vlaamse Retro.
0: Ja, onvergetelijke hits. Die gaan we draaien voor jullie. Hier is Wiltira.

Ja, ja, de keizer van het Vlaamse lied, Wil Tura, met het nummer Ik wacht op jou. En dan een andere legendarische Belgische zangeres en presentatrice, Jo Leemans, geboren als Josephine Verbustel op 13 augustus 1927 te Mechelen. Zij is dus de Vlaamse Doris Day. Ze is op dit moment 99 jaar oud. Hier gaan we ze draaien met, weet je nog wel, Die avond in de regen.

0: Welkom terug na de commercials. We'll be right back.
1: Radio Grootgaaltert, het station waar muziek in zit.
0: Welkom bij Vlaamse Retro, Vlaamse Retro met Peter Abbeloos.

Ja, wij draaien alleen de beste hits, hè. Anneke Groenlo met Hasta la vista mañana. En daarvoor nog Anita Berry met Her lied om de liefde, Oh My Darling. En dat bracht ons bij Bobby Prins en zijn toenmalige begeleidingsband The Sound Express. Het nummer werd uitgebracht in 1971 als de B-kant van de veelsingle Marie-Louise. Het is een melancholisch slagelied waarin de zanger zich afvraagt waarom zijn geliefde niet meer bij hem langskomt en waarom de liefde is bekoeld. En daarom draaien we Waarom kom je niet meer bij mij?

0: 24 op 24. De hits van toen.
1: De radio van nu.
2: Het geluid en de techniek van nu. Via internet is dit.

This is

versie van de doo-wop klassieker uit de jaren 50. Oorspronkelijk van Frankie Lymon en de Teenagers. Maar Diana Ross gaf er haar eigen glamoureuze draai natuurlijk aan. Diana Ross met Who Do Fools Fall In Love. Veroveren op de radio met alleen maar de leukste klassiekers. I was trying.

Het is om zeep, ik kocht een smartphone en doe alsof ik een blitzleven heb, want dat hoort zo bij een smartphone.

En als je nou niet boogiede, dan weet ik het ook niet meer. A Taste of Honey met Boogie Oogie Oogie. Beste vrienden, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en zo dadelijk veel plezier met de komende collega's.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Haarderen geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.

Martin Circus vandaag opener in dit nieuw Euro Gold op de radio. Wees van harte welkom. Stond in de hitlijst samen met de volgende. En dat is die van ABBA. Voulez-vous? Hey, wees welkom. Oh Gold hier op de radio. Dat is 1 uur lang klinkend goud waar ook u van houdt.

Free Konings, ik wil jou in mijn armen. En de volgende werd ooit gebruikt in een reclamespot van Peking Kloppenburg. Muziek van de Easy Beats. Hello, how are you?

0: Club eind jaren 70 met Your Sasha Casanova. En eind jaren 70 ook een hit voor Emmylou Harris met You Never Can Tell.
1: Arnold Gold Collection. Sounding Gold, the one and only.

0: is Radio Goot Haalt Het.
1: Arnold Old Gold Collectie, klinkend goud, waar ook u van houdt.

0: Ray Cyrus vandaag hier in de Old Gold Correctie. Aki Breaky Heart. Old Gold, wat ook deze klassieker uit de hitjaren 80. Fiction Factory feels like heaven.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold Collectie.

uit de hit jaren 80. Denk niet wit, denk niet zwart. En dan nu een plaatje voor mijn goede vriend Buddy Joe. Hier is de Golden Earring. De groeten en graag tot een volgende Gold Collectie hier op de radio.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Uur na uur, muziek.
3: Gentlemen, the show is about to begin.

0: het muzieklabyrint.
1: Peter Roland.
2: Tot

0: wat je wil. Alles wat een mens gelukkig maakt.
1: Ja, je krijgt alles wat je wil. Alles wat je wil.
0: Alles wat een mens gelukkig maakt.

geweest.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: My nearsighted turtle just married an army helmet.
1: Radio Grootouders.
3: What's new, pussycat?

0: te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: uur van de dag naar de mooiste radio, Groothaaltert.
1: Moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toeten nog blaas niet meer wist. Bijvoorbeeld hoeveel mocht ik hier.

Ik had een nus, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke. En ik pijs de kijk, het is mijn gevang. Wel, je elektrisch

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer te voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag, ik mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel ben een kart. Dus kwam per nieuwe beste kloeven. Ik ga niet meer mee op wintersport. Laat me

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Radio Grootouders, het station waar muziek in zit.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert.